0: 那什么呢？好，
1: 那可以。
0: Hoe je dan geld voor een feestje of
1: iets? Hoe is dat dan wel bij mij, kan je mij?